0: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ah! Oeh, gaat het?
6: Dan moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Kiss FM News.
9: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er moet meer gedaan worden om NS-medewerkers te beschermen. Dat zegt de vakbond voor spoorwegpersoneel. Ze willen actie en sturen een brandbrief naar de Tweede Kamer. In dit jaar zijn er al ruim 5000 meldingen binnengekomen van agressie en geweld in de trein. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met 3 jaar geleden. De Israëlische premier Netanyahu sleept meerdere journalisten en media voor de rechter wegens smaad. Ze schreven dat Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten hem hadden gewaarschuwd voor de Hamas-aanval van 7 oktober. Dat is allemaal gelogen, zegt hij zelf. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen, zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En een groot en klein probleem in Alphen aan de Rijn. Daar is het kabouterbos in 2 maanden tijd voor de 3e keer vernield, meldt Omroep West. Kabouters en huisjes liggen aan gruzelementen. Camera's komen er vanwege strenge regels niet, maar agenten en boa's houden de plek de komende tijd extra in de gaten. En dan het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

0: ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Een grote vechtpartij in Arnhem. Daar zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten. Hoeveel is niet bekend, maar zeker één iemand moest naar het ziekenhuis. De politie rukte met veel auto's uit en heeft 3 mensen aangehouden. Wat de reden van de ruzie is, is niet duidelijk. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor Schiphol. Per jaar zijn er nog maar iets minder dan 480.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat zijn er minder dan nu. Dat zou de geluidsoverlast flink moeten minderen, al is die krimp volgens oppositiepartijen nog te klein. Koop je een kleine elektrische auto in het lage segment, dan ben je duurder uit. Een compact elektrisch model kost gemiddeld ruim 3000 euro meer dan een brandstofauto, meldt BNR. Bij grote auto's in het hoge segment is elektrisch rijden juist goedkoper dan een benzinevariant. En rapper J verbleef tijdens zijn concerten in juni in Arnhem in een hotel in Amsterdam, maar was daar niet bepaald welkom. Omdat hij bekend staat om zijn antisemitische uitspraken, stuurde burgemeester Halsema hem een brief. Haar boodschap: vertrek meteen na je laatste optreden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Kiss FM News.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Beddema. Een onderzoek naar een medicijn tegen crackverslaving dreigt na 12 jaar voorbereiding te stranden. De gezondheidsinspectie stopte onverwacht met de productie van de medicatie. Amsterdam wil snel opheldering van de minister van Volksgezondheid. Ook wil de stad een protocol, zodat artsen een kortwerkende variant kunnen voorschrijven. De Verenigde Staten draaien de duimschroeven bij Cuba nog wat verder aan. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties van en naar het eiland. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is dit een openlijke aanval om economische transformatie te dwarsbomen. Verschillende Israëlische media hebben een aanklacht aan hun broek van premier Netanyahu. Ze schreven dat hij was gewaarschuwd door Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dat is allemaal gelogen, zegt Netanyahu. De kranten blijven achter hun berichten staan. Een blokje om voor een frisse neus is niet per se gezond. De helft van de Europeanen ademde dit jaar lucht in met slechte ozonwaarden. Ozonvervuiling ontstaat als uitlaatgassen reageren met zonlicht en kan leiden tot longklachten. Volgens klimaatdienst Copernicus ademt wereldwijd maar 5% van de mensen veilige lucht. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 27 graden in het oosten. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het geweld tegen NS-personeel blijft toenemen. Dus de spoorwegvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer BOA's op de trein. Meerdere mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij verschillende steekpartijen in het centrum van Arnhem. Volgens de Gelderlander is zeker 1 iemand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie was massaal aanwezig. Agenten liepen rond met kogelvrije vesten. Er is minstens 1 iemand aangehouden. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden dingen vernield. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. En de meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim, heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. Het weer van Weer Online. Vandaag wordt zonnig en bijzonder warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Stefan Brouw.
4: De morgenstond heeft goud in de mond. Dus alles wat je nu hoort heeft een gouden randje. KISS-FM. Dit is Wake Up.

naar mezelf kijk, ik heb behoorlijk wat supplementen ook bij mij op de plank staan. Vitamine D3 met K2. Ik heb magnesium, bisglycinaat. Ik heb wat ik nog meer staan. Zink, selenium.

Uit onderzoek blijkt dat die gezondheidsmarkt met supplementen gigantisch gegroeid is de laatste jaren. Ja, vitamine D is daarbij het best verkochte product. Toch gebruikt maar 37% van de vrouwen boven de 50 en 25% van de mannen boven de 70 het hele jaar door een vitamine D-supplement. Dat is toch eigenlijk best wel raar, hè? Dus het zijn eigenlijk maar weinig mensen die heel veel kopen, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ook huisartsen en doktoren maken zich zorgen om deze trend, want ja, zomaar supplementen bijslikken, dat moet je natuurlijk nooit doen. Tenminste, dat wordt er gezegd, hè. Dat wordt gezegd. Het liefst willen ze natuurlijk dat je nog eventjes langskomt voor een bloedproef. En dan kun je met zekerheid vaststellen of jij inderdaad ook een tekort hebt. Dat is natuurlijk het officiële verhaal. Maar laten we eerlijk zijn, als je zo'n reclame leest over een nieuw pilletje waardoor je een prachtige huid kunt krijgen, een egaal strakke huid die je 20 jaar jonger maakt, dan ben jij ook verkocht. Dat is één ding dat zeker is. En dan koop je dat misschien ook wel. Ja, want we willen natuurlijk allemaal het eeuwige leven hebben. Dus we supplementeren ons helemaal de ziekte. Dat is wel een hele mooie. We supplementeren ons helemaal de ziekte. Ja, zo zou je dat kunnen stellen. Maar die markt is dus enorm gegroeid. Dus als je nog ergens een kans zoekt om geld te verdienen, dan is het wel in de supplementenmarkt.

0: 14 na 6, woensdagmorgen. Dit is Wake Up Kiss, Kiss FM. Eindelijk, we zijn weer samen met
1: Entertainment Today.
0: Het laatste showbiz entertainment nieuws. Samuel Welten, die won met Echte Liefde is te koop. 2 Buma NL Awards voor succesvolste single en succesvolste kroeghit. Ook 2 andere nummers van hem, die staan in de top 10. De Industrie Award ging naar een directeur van een radiostation, Nico Silvius. Die kennen wij toevallig ook.

van VT Wonen. Ja, Talpa SBS en VT Wonen willen het programma vernieuwen en kiezen daarom voor een nieuwe presentator. En Tol benadrukt dat het niet zijn eigen keuze was. Hij presenteert nog 11 afleveringen van het huidige seizoen en stopt daarna. En de Turkse komiek Deniz Göktaş die is veroordeeld tot 19 maanden cel in Turkije wegens het beledigen van president Erdogan en het beledigen van religieuze waarden. Hij hoeft de straf echter niet uit te zitten omdat hij al 88 dagen in voorarrest zat en direct werd vrijgelaten. Göktaş zei dat zijn uitspraken satire waren. Maar ja, in Nederland hebben we dat ook, hè? We zitten nu namelijk in Nederland ook met zo'n soortgelijk iets. Die jongens van Roddelpraat, ik weet niet of je dat verhaal al gehoord hebt, die moeten namelijk ook voorkomen voor het Openbaar Ministerie. Heeft ze in principe voor een meervoudige kamer gedaagd, omdat ze uitspraken hebben gedaan over twee dames uit Groningen. Ze hadden gezegd dat het twee dikke wijven zijn. Ja, dat kan je dus kennelijk tegenwoordig niet meer zeggen. Dat is reden genoeg voor de OM om hun tijd aan te gaan verspillen, want dit is natuurlijk belachelijk. Wake up, Kiss.

0: 1 over half 7. Wake up Kiss, Kiss FM. De meest bizarre berichten voor jou verzameld. Opmerkelijke berichten waar je nog lang over na zult praten in de Mamma Mia berichten. Ze komen er zo meteen aan, inderdaad.
1: De Mamma Mia berichten.
0: En dit is Miley Cyrus.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

En naast hem had hij nog iets heel bijzonders lopen, namelijk een wasbeer aan de lijn. Hij liep met een wasbeer en een zwarte hond over het strand. Trok heel veel bekijks. Mensen hebben dat ook gefotografeerd en op social media gezet. De politie is even bij de man langs geweest en het bleek inderdaad om een wasbeer te gaan die tam was. En een Britse man die zag een vreemde spin op zijn bed. Oeh. Herken je dat? Dat je wat in je bed ziet of boven je bed ziet hangen? Ach, godverdamme. Hij dacht, weet je wat, ik ga die spin ga ik weghalen. Nou, zo het geschieden, maar de spin die beet hem. En hij werd uiteindelijk zo ernstig ziek dat hij 4 dagen in coma lag. En artsen zelfs rekening hielden met amputatie van zijn arm. Maar het ziet er allemaal goed uit voor de man. Ja hoor, het gaat de goede kant op. En op social media ging onlangs een foto rond waarop stond dat Jackie Chan zou zijn overleden. Je kent Jackie Chan wel, hè? Goede films heeft hij gemaakt. Alleen, dit bericht werd miljoenen keren gedeeld en bekeken. Maar het blijkt om een nepbericht te gaan. Hij leeft nog steeds en hij is nog steeds actief. En dat is maar goed ook. De Mamma Mia berichten van vandaag. Dit waren ze voor de 30ste september. Goedemorgen, Topic is dit. En Fireboy en Buddy bij Kiss.

0: schoonvader. Lekker bij het ontbijt op zondag. Dat is Lenny Kravitz. Hè. Dit was American Girls. En het is tijd voor...
1: Mamma Mia.
0: De Mamma Mia berichten. Berichten waarvan je Mamma Mia schreeuwt. Van verwondering, want het is allemaal echt waar, maar het zijn wel hele rare berichten. In Florida werd een man gefilmd... terwijl

is nog eens lekker wakker worden dagelijks tussen 6 en 9. Elke ochtend deze fijne, verfrissende ochtendshow. Verkwikkend en energiegevend op de vroege woensdagochtend.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Op verschillende plekken in het centrum van Arnhem waren gisteravond steekpartijen. Volgens regionale media zijn er meerdere mensen gewond geraakt, maar hoeveel is niet bekend. De aanleiding van de steekpartijen is nog onduidelijk, maar er zou eerder op de avond een grote ruzie zijn geweest. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Conducteurs en ander treinpersoneel moeten beter worden beschermd tegen agressieve reizigers. Dat staat in een alarmerende brief van de Spoorwegvakbond aan de politiek. NS-medewerkers worden steeds vaker bedreigd of mishandeld. De bond wil daarom dat er meer BOA's meelopen in de trein. Veel datacenters in ons land houden geheim hoeveel water en stroom ze verbruiken. Volgens Dagblad Trouw is driekwart daar vaag over of delen ze helemaal niets, terwijl dat wel verplicht is. Het aantal datacenters neemt hier al jaren toe. Ze hebben niet alleen elektriciteit nodig, maar ook water om de servers te koelen. Een grote kans dat je vandaag iemand een felicitatie-appje moet sturen. Op geen enkele dag zijn zoveel Nederlanders jarig als op 30 september. Ruim 44.000. Het CBS denkt wel te weten hoe dat komt. Eind september is namelijk 9 maanden na de donkerste dagen van het jaar. En stelletjes kruipen dan net wat dichter tegen elkaar aan. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm. 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
6: Ik had voor het ontbijt alleen nog maar crackers liggen, dus dat is mijn ontbijt geweest. Maar dit wordt jouw muzikale ontbijt, Wake Up Kiss, met Sam Jeu en Fields.

twee maanden geleden, toen het zo verschrikkelijk heet was in Nederland. Ik weet zeker dat jij ook geklaagd hebt over de hoge temperaturen. Maar als ik dan nu lees dat de zon in 2026 al meer uren geschenen heeft dan normaal in een heel jaar, met nog drie maanden te gaan, ja, dan kun je toch wel stellen dat we een behoorlijk zonnig jaar gehad hebben. En ja, ik weet

is natuurlijk gewoon waar. We krijgen een ander klimaat en zo. Dat is logisch, dat gebeurt altijd. We hebben ook de ijstijd gehad. Maar dit is gewoon grappig, weet je. Dat we nu gewoon eindelijk kunnen zeggen... we hebben een zonnig jaar gehad. Want we hebben wat klote jaren gehad, als ik het zo mag zeggen qua weer. Ja, ik vind van wel. Het waren niet echt jaren om over naar huis te schrijven. Veel regen en saai, somber weer. Maar dit jaar gewoon echt... een zomer zoals het eigenlijk zou moeten. Ja, maar iets te warm. Ik mag wel ietsjes koeler. Welkom bij Kiss FM, Wake Up Kiss. En wij blijven deze man gewoon wel steunen, kan ons het schelen. Want muziek is geen politiek. Het gaat om de deunen en de bangers. En Ed Sheeran is...

Het is 7:15, Wake Up Kiss, Just Stay Jack Style. Entertainment Today. Het nieuws over de showbiz wereld. Wie loopt er nou weer over de rode loper met wie? Nou, Ariana Grande, die houdt zich momenteel even schuil. Buiten de schijnwerpers noemen we dat. Volgens Page Six brengt ze haar tijd door in L.A. met Ricky Alvarez, met wie ze al eerder een relatie zou hebben. De twee die zouden hun relatie deze zomer opnieuw hebben opgepakt en werden ook onlangs samen gespot tijdens Halloween Horror Night. Ja, dat moet al vorig jaar geweest zijn, of? Of hebben we het over toevallig een preview van de Horror Night, Halloween Horror Night? Dat zou kunnen. Grande, die zou voorlopig bewust wat rustiger aandoen. Ja, tuurlijk. Ze wil natuurlijk gewoon lekker lang bij die fan van haar zijn. Dat snap ik ook wel. Samuel Welten, die won met Echte Liefde is te koop 2 Buma NL Awards. Voor succesvolste single en ook succesvolste kroeghit. En ook stonden 2 andere nummers van hem in de top 10. En wat ik ook leuk vind, een collega van ons, Radio NL-directeur Nico Silvius, die won de Industrie Awards. Mag ik even een applausje voor die man? Dat is iemand die achter de schermen heel veel doet. Wij hebben er hier ook een rondlopen, die heet Arno. En ja, die mensen die krijgen eigenlijk nooit de credits die ze verdienen. Die man die is echt al 30 jaar lang bezig om een radiostation te bouwen. Niet echt helemaal met de muziek waar jij van houdt, denk ik. Maar hij doet het wel eventjes. En hij krijgt daar nu eindelijk na 30 jaar wat credits voor. Nou, voor mij hadden ze het nu ook gewoon in hun achterste kunnen douwen al die jaren. Maar goed, en Kees Stol die stopt na bijna 9 jaar als presentator van VT Wonen. Weer verliefd op je huis. Talpa SBS en VT Wonen die willen het programma vernieuwen en kiezen daarom voor een nieuwe presentator. Paul die benadrukt dat het niet zijn eigen keus was. En het ligt er ook helemaal niet aan dat je wat ouder bent geworden, Kees. Want ja, ouder worden doe je niks aan.

We hebben het te danken aan haar koppigheid. Dat ze nu deze muziek uitbrengt. Want als ze geluisterd had naar De Heren in Driedelig Grijs, had ze hele andere muziek gemaakt. En ze zegt, ja, het is wat ik weet dat ik wil. En het is dat ik koppig ben. En daarom heb ik gevochten voor deze muziekstijl. Shanna Spyro, Quotations. Dit is

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Chillen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: dinsdagochtend het verfrissende geluid van Kiss FM. Dit was Top Ik en Becky G, Sorry Papi. En ben jij misschien onze social media kenner? Daar gaan we dan nu achter komen, want ben jij iemand die alle social media afschuimt? Dan is dit een makkie voor je.
1: Welke influencer is dit?
0: Help me even mee te raden wie het is.
1: Welke influencer is dit?
0: Want welke influencer hebben we in de spotlight?
1: Welke influencer is dit?
2: Schuwelijke berichten in het nieuws. De homo-acceptatie holt achteruit. Steeds meer mannen vinden het acceptabel om een vrouw te slaan. En je denkt, maar godverdomme, hoe komt dat nou toch? Zo, het heeft sowieso niks met islam te maken, want dat zou racistisch zijn.

Het is hilarisch, het is scherp en het is altijd actueel ook. Maar welke social media influencer was dit? Nou, je hoeft er niet voor te mailen, te bellen, te appen of te faxen of op een andere manier contact te zoeken met de studio. Je mag zometeen gewoon over twee platen zeggen wie je denkt dat het is tegen de speaker van je radio.

zou heel goed mogelijk zijn. Maar dan moet je wel even de naam roepen. Dus wie, oh wie was dit nou? Roep de naam maar even. Ja, wie denk je dat het was? Nou, ik zal het je vertellen. Het was Hans Teeuwen. Applaus voor je als je het goed had. Jij bent onze social media kenner vandaag op woensdag de 30ste september. Je bent bij Kiss FM, Wake Up Kiss met zometeen Mark Ronson, Amy Winehouse, dit is Cat.

0: 13 voor 8, goedemorgen.
1: Welke influencer is dit?
0: Ja, en denk je te weten of weet je het zeker?
1: Welke influencer is dit?
0: Want wie oh wie is dit toch?
1: Welke influencer is dit?
2: Schuwelijke bericht in het nieuws. De homo-acceptatie holt achteruit. Steeds meer mannen vinden het acceptabel om een vrouw te slaan. Ik denk, nou godverdomme, hoe komt dat nou toch? Zo, ja, kijk, het heeft sowieso niks met islam te maken, maar dat zou racistisch zijn.
0: Ja, absoluut. Kiss FM. Maar ja, wie oh wie is dit toch? Ben jij onze social media

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Medewerkers van NS zijn dit jaar al ruim 5000 keer aangevallen door agressieve reizigers. De vakbond is er klaar mee en vindt dat de politiek moet ingrijpen. Ze willen meer boa's op de trein die wat mogen doen als personeel wordt mishandeld. De NS zou dat al langer beloven, maar volgens de bonden gebeurt er helemaal niks. Op social media gaan allerlei filmpjes rond van het geweld gisteravond in Arnhem. Daar werden op 3 plekken in de binnenstad mensen neergestoken. Op de beelden is te zien dat er wordt gevochten en de politie ingrijpt. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Bij scholierenprotesten in de buurt van Parijs zijn meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze zijn boos om het lerarentekort en slechte roosters. De politie heeft hard ingegrepen tegen geweld en vernielingen. Volgens de minister was dat te hard, maar de burgemeester vond dat in sommige gevallen terecht. En we hebben er veel voor over om een glaasje kraanwater te kunnen blijven drinken. De helft van de Nederlanders is zelfs bereid om ruim 5 keer zoveel te betalen voor water als nu. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek. Om drinkwater te besparen willen veel mensen in ons land ook minder vaak en korter douchen. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app. Stefan Brouw.
3: Met ook dit uur weer Entertainment Today, het laatste showbiz en entertainment nieuws en de Kiss Facts. Het komt er allemaal aan naar Temper City en Ariana Grande.

niet of je het gehoord hebt, maar er gingen verhalen in de ronde dat ze AI zouden zijn. Dat ze helemaal niet zouden bestaan, Temper City. Maar ze zijn vanuit het niets namelijk viraal gegaan, hè? Niemand kende

letteren. Daft Punk is die band, weet je wel, van Around the World. Die altijd met van die helmen opliepen. Toen werd er ook gezegd van, ja, die band bestaat eigenlijk helemaal niet. Dat is gewoon show. Dat is net als Milli Vanilli vroeger in de jaren 80, weet je wel. Maar dit is dus echt, echt. Het is Temper City Self-Aware bij Kiss FM. Goedemorgen! Zometeen Entertainment Today. De laatste showbiz en entertainment.

because my dreams are bursting at the seams.

presentator van VT Wonen, weer verliefd op je huis. Talpa SBS en VT Wonen die willen het programma vernieuwen en die kiezen daarom voor een nieuwe presentator. En Tol benadrukt dat het niet zijn eigen keus was. Ja, de Turkse komiek Denise Güktaş die is veroordeeld tot 19 maanden cel wegens het beledigen van president Erdogan en het beledigen van religieuze waarden. Hij hoeft de straf niet uit te zitten, want hij heeft al in voorarrest gezeten. Güktaş die zei dat zijn uitspraken satire waren. Ja, weet je, dat is wel vaker zo. Ik merk ook steeds erger dat die al die autoriteiten, weet je, wereldwijd, het maakt niet uit waar je woont, zelfs in Nederland is het OM nu een soort heksenjacht aan het houden op mensen die vooral wat rechtsere comedy maken. We hebben Rogier Kalman, hebben we. Het is niet zo'n hele grote, maar die kan nergens optreden. Want overal waar hij wil optreden, wordt hij gewoon gecanceld. En we hebben natuurlijk Jan Roos en Dennis Schouten met Roddelpraat, die binnenkort voor het rechtbankje moeten komen voor een meervoudige kamer, omdat ze twee vrouwen uit Groningen beledigd zouden hebben. Ze zouden gezegd hebben, dat zijn twee dikke, lelijke wijven. Dat schijnt dus niet te kunnen. Daarvoor kan je dus al gewoon vervolgd worden. En dan vraag je je toch wel af, in wat voor wereld leven wij? Ik ben namelijk opgegroeid in een wereld waarvan ik dacht en ook overtuigd was dat we alles konden zeggen binnen de grenzen van het redelijke natuurlijk. En daar hoort zeker bij dat je zegt dat twee dikke lelijke wijven zijn. Dat moet er gewoon kunnen gezegd worden. Maar goed, kennelijk leven we dus nu in een wereld waarbij alles op een schaaltje gelegd wordt. Alles moet voorzichtig gebeuren en ik ben daar niet zo van, weet je. Zeg maar gewoon hoe het is. Zeg gewoon hoe het is. Ariana Grande, ik zal je zeggen hoe het met haar is, want ze heeft namelijk een oude liefde opgeduikeld. Het gaat om Ricky Alvarez. Ze is een tijdje zich rustig aan het houden, uit de media aan het blijven. En men vroeg zich af, waarom dan? Waarom? Nou, vanwege die Ricky Alvarez. Ze schijnen namelijk al een aantal maanden weer samen te gaan. Ze hadden al met elkaar enkele jaren geleden, maar ja, die relatie is op de klippen gelopen. En op dit moment zien wij ze toch wel regelmatig verschijnen over de rode loper in de United States of America. Ariana Grande. Dus nou, ik gun haar het beste van de wereld. Net zoals ik het jou gun, hè. Beste van de wereld. En daarom luister je ook Kiss FM. Want hier krijg je alleen

ons hoofd. Zo'n beetje in heel Nederland. En als je dan denkt, kijk, de bevolking gaat wat minder worden vanmiddag. Nou, dan kom je bedrogen uit, want die bevolking komt gewoon weer terug. Ook vanavond neemt de bevolking toe, ontstaan enkele lichte buien. En de temperatuur vanmiddag is ongeveer...

Twee voor half negen, we beuken door met de hits. Dit is Kiss FM, Wake Up Kiss. Zo dadelijk de Kiss Facts. Heb je toevallig laatst iemand dat horen zeggen waarvan je denkt... daar heb ik even een second opinion bij nodig? Zometeen wellicht in de Kiss Facts.

toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.

Everdream bij Your Hit Music Station Kiss FM. In de zee zijn meer vliegtuigen dan er boten in de lucht zijn. Ja, iemand die appte me dit, dat was Tim, maar is het ook echt waar? Hij zei, schreef erbij, is leuk voor in de Kiss Fact. Ik ga het zo meteen even aan Dr. Kiss vragen. Zijn er inderdaad meer vliegtuigen dan er boten in de lucht zijn? Je hoort het zo meteen.

This Love. Wie is er niet groot mee geworden? Maroon 5, hier bij Stefan in de morgen. Wake up, Kiss. Ja, is het waar of is het niet waar? Dat is de grote vraag. Worden we weer allemaal massaal in de maling genomen? Is het allemaal fake news of is het echt? Ja, we zijn toch altijd op zoek naar de waarheid hier bij Kiss FM. En dat maakt dit programma onderdeel ook zo leuk. Dr. Kiss loopt hier ook rond en ik kreeg een appje binnen van Tim die zei... In de zee zijn meer vliegtuigen dan er boten in de lucht zijn. En toen dacht ik bij mezelf van ja, dat zou misschien toch wel eens kunnen. Maar is het ook echt waar? Dus ik heb het gevraagd aan Dr. Kiss en wat blijkt? Het klopt! Door vliegtuigcrashes, afgedankte toestallen en wrakken... liggen er wereldwijd duizenden vliegtuigen in de zeeën en oceanen op de bodem. Ja, en boten in de lucht, dat zijn er natuurlijk praktisch geen. Afgezien van boten die door stormen, hijskranen of andere uitzonderlijke situaties... tijdelijk de lucht ingaan. Maar dan dringt de zwaartekracht toch ook weer aan op het naar beneden komen daarvan. Dus die blijven niet in de lucht. Dus het is helemaal waar. Ja, als ik fout had, even A zeggen, want je zat er dus helemaal... naast, maar morgen weer een nieuwe stelling. En ja, zou die dan waar zijn of niet? Daar gaan we weer achter komen. Morgen in de Kiss Facts.

0: als je dat nog nooit gedaan hebt. Ja, en morgen dan is het alweer oktober, hè, Ferry?
1: Ja, nou, weet je wat het is? Ik vind dat wel mooi. Het is morgen oktober.
0: Uh-huh.
1: Ja. En ik heb gistermiddag nog een mens op het terras zien zitten. Ik vind dat heerlijk.
0: Ja, ben jij ook zo iemand die heerlijk op het terras gaat zitten zometeen?
1: Ja, joh. Vandaag volgens mij af en toe kans op een kleine bui. Maar voor de rest gewoon een lekkere zomersdagje.
0: Dus het gaat een heerlijke dag worden. En jij zometeen misschien ook al op het terras.
1: Nou, eerst even tot 12 uur show maken. En ik zou niet dat ik daarna even een kleine terrasje ga pakken.
0: Nee. Nou, dan wacht ik tot 12 uur. En dan kom ik gewoon gezellig met je mee. Ja, toch? Gaan we gezellig op het terras zitten.
1: Dat dacht ik.
0: Nou, Ferry, zometeen heel veel succes met je show.
1: Dankjewel.
0: En we hebben in ieder geval een leuk vooruitzicht. Om 12 uur lekker op het terras zitten. Je bent bij Kiss FM. Wake Up Kiss, bijna ten einde. En zometeen dus Ferry Omen tussen 9 en 12. Ik wens je een mooie woensdag. En dit is Robin Schulz bij Kiss.

0: Kiss FM, your hit music station. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
4: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: News. Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Er zijn opnieuw verdachten opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt in Gelderland. Het gaat om twee mannen uit Amsterdam. Bij huiszoekingen zijn twee vuurwapens gevonden. Bij het drugsgeweld in Overasselt viel begin deze maand 1 dode. In totaal zitten meer dan 30 mensen vast. Voor het eerst staat vast dat het toeslagenschandaal psychische schade heeft veroorzaakt bij complete gezinnen. De krant Tubantia schrijft over een zaak van een toeslagengezin uit Twente. Ouders en kinderen hebben stress en andere klachten. Volgens onafhankelijke deskundigen komt dat door de doorgeslagen fraudejacht van de Belastingdienst. De provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk was, blijft ook vandaag nog de hele dag dicht. Het duurt veel langer dan verwacht om alles op te ruimen en te repareren. Gisteren botsten 3 vrachtwagens en 3 personenauto's op elkaar. Dat zorgde voor een grote ravage. De Consumentenbond en andere belangenclubs zijn een rechtszaak begonnen tegen het moederbedrijf van automerk Fiat. In hun dieselcampers zou zogeheten schommelsoftware zitten. Ze lijken minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn. De campers voldoen dus niet aan de wet en volgens de consumentenclub zijn ze daardoor veel minder waard. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
6: Hey, goedemorgen. Welkom woensdagochtend met de hits. Jason Derulo hoor je zo meteen ook Lost Frequencies. Nou, Offenbach, dit is Miles Away.

de man die zichzelf altijd heel goed aan kan kondigen. Jason Derulo. Ja. Dat hij bij elk liedje even zichzelf aankondigen. Dat niemand hem kan vergeten, hoor, dat Jason Derulo, One to One Me bij Kiss FM. Het is woensdagochtend. Goedemorgen. Welkom, wij zijn er voor je met de hits. Zometeen onder andere Taylor Swift, ook Harry Styles komt eraan. En op het station waar hij thuis hoort, hier bij Kiss, Bruno Mars, dit is Aatje's Might.

De monster hitmachine van Taylor Swift, Patient Zero bij Kiss FM. Nieuwe muziek ook. Ik denk, ik stel toch nog even aan je voor. Ja, ik vind dat zo'n ongelooflijk goede vrouw. Ik heb het idee, alles wat zij uitbrengt verandert in goud. Er is niks wat zij uitbrengt waarvan je denkt van ja, is eigenlijk niet zo goed. Ook gewoon dit weer, Patient Zero bij Kiss FM. Uiteraard de zender van Taylor Swift. En ook zo meteen onder andere Lady Gaga. Topic en Becky G hoor je ook zo naar Harry Styles nu. Dit is American Girls.

0: Elva Veel, normaal gesproken een band die alleen je vader naar luistert. Kiss FM. Maar een kleine remix van David Guetta en Ava Max doet wonderen. You're the Forever Young bij Kiss FM met Stella Lefty zometeen. Ook Rag & Bone Man hoor je zo. En ook muziek van Shakira binnen nu en 30 seconden.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: floor.
1: Krijgen we een berichtje binnen van Anita via de Kiss WhatsApp 0800-1078. Oh, lekker! Kiss FM. Rag & Bowman, lang niet meer gehoord, zegt ze. Skin hoorde je bij Kiss FM. Nou, heel lang niet meer gehoord, inderdaad. Het gaat trouwens wat minder hè, met Rag & Bowman. Althans, hij is laatst in het ziekenhuis opgenomen. Om gezondheidsredenen, daarom al zijn shows ook gecanceld. Maar inmiddels schijnt het weer een klein beetje beter te gaan. En wil hij binnenkort zijn focus leggen op nieuwe muziek. Oké, nou, binnenkort is misschien wel nieuwe muziek van Rag & Bowman hier bij Kiss FM. Maar tot die tijd moeten we het doen met Skin. Maar het is ook helemaal geen schande. Heerlijk. Zometeen Olivia Rodrigo, ook J-Lo komt eraan. Alesso en One Republic, dit is In Your Eyes.

Out bij Kiss FM. De zender van Ed Sheeran. Ja, ik vind het bijna eng om te roepen. Ik bedoel, het is niet echt meer woke. Als ik zeg de zender van Ed Sheeran, dat kan natuurlijk echt niet. Nee. Hij is natuurlijk laatst gecanceld. Omdat Macklemore heeft op... Voor mij was het tijdens een voorprogramma. Bij het concert van Ed Sheeran, waar die Macklemore stond, iets geroepen over Palestina. Nou, Ed Sheeran heeft vervolgens gezegd, ja, daar wil ik het gewoon niet over hebben. Dit concert is muzikaal. Ik heb geen zin in politiek gezeik. Dus oprotten. Wegwezen. Nou, daar is vervolgens heel de wereld dan weer boos op geworden. Ja, het is echt een heel lange half RTL Boulevard verhaal aan het worden. Maar inmiddels ja toch 500.000 minder volgers voor Ed Sheeran op de socials. Ja, dat kan natuurlijk echt niet, hè. Dat je een 500.000 minder social volgers hebt. Ik moet wachten tot de 1000 volgers. Maar goed, Ed Sheeran, Bad Habit.

0: FM, your hit music station.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het onderzoek naar het bendegeweld in Overasselt zijn opnieuw verdachten opgepakt. Twee mannen uit Amsterdam. De politie vond bij huiszoekingen onder andere een automatisch vuurwapen. Begin deze maand trokken tientallen gewapende mannen naar het huis van een drugscrimineel. Een beveiliger bij het huis in Overasselt werd doodgeschoten. Over ruim twee weken speelt AZ een Europese wedstrijd tegen de Israëlische club Hapoel, maar het uitvak blijft leeg. De Israëliërs mogen geen supporters meenemen naar Alkmaar. De gemeente en de politie zijn bang voor mogelijke rellen, zoals die van een paar jaar geleden in Amsterdam, toen een Israëlische club tegen Ajax speelde. Een van de mannen die zondag werd opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis belde zelf de politie. Volgens Britse media gebeurde dat een uur voordat een boerin alarm sloeg die het niet vertrouwde. In de busjes van de verdachten werden blikken met benzine gevonden. Waarom ze bij de luchtmachtbasis waren is nog niet bekend. En september was met bijna 17 graden een stuk warmer dan gemiddeld. Het werd zelfs een van de warmste septembermaanden sinds het wordt bijgehouden. Vooral de hoge temperaturen van de laatste dagen hebben daarvoor gezorgd. Zo werd gisteren nog een weerdagrecord in Eindhoven verbroken met bijna 29 graden. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
3: Hey, goedemorgen. Welkom met Shawn Mendes zometeen. Ook de man die binnenkort richting Nederland komt. The one and only Miles Smith. En het is nu You Girl en Move It To The Sun.

Dit is Kiss FM. Goedemorgen, aangenaam en welkom. Mijn naam is Ferry Omen met de hits. Afrojack zometeen ook. Lily Allen komt eraan. En elke werkdag tussen 10 en 10:30. Ferry's feitje van de dag. Een klein feitje om jezelf een beetje up te spicen. Hè? Om dat zomaar even te zeggen. Om toch een klein beetje slimmer te worden. Met vandaag antwoord op de vraag. Hoeveel kopjes koffie drinkt de gemiddelde Nederlander per dag? Dus hoeveel kopjes koffie drinkt de gemiddelde Nederlander per dag? Het antwoord krijg je zo meteen. Na zoals beloofd, dus Afrojack. En dit is nu Miles Smith.

Lily Allen, Not Fair, Kiss FM. Met vandaag antwoord op de vraag in Ferry's Weidje van de Dag. Hoeveel kopjes met koffie drinkt de gemiddelde Nederlander per dag? Dus hoeveel kopjes met koffie drinkt de gemiddelde Nederlander per dag? Dat antwoord is 4,6 kopjes per dag. En voor 65-plussers is dat gemiddeld 6,9 kopjes per dag. Al bijna 7 kopjes koffie per dag, hè, voor 65-plussers. Oké.

0: Wij waren de allereerste. We waren de allereerste die we draaiden. Bieber Rexha, Faithless en New Religion. Nu hoor ik hem over heel de wereld voorbij komen. En wat een ongekende banger over bangers gesproken. Nou, zo meteen onder andere Ray en ook Alex Warren komt eraan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Huilen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deals.

0: Where is my husband? You're the Ray bij Kiss FM. Goedemorgen, mijn naam is Ferry. Wij zijn er voor je met de hits zoals je eigenlijk van ons bent gewend. Met zometeen de nummer 1 uit de Kiss 40. Plus 1 als je weet welke dat is. Klein tipje. De man die op nummer 1 staat ziet eruit als een zwerver. En dan weet je eigenlijk wel over wie het moet gaan, toch? Nou, zometeen hoor je dus de nummer 1 uit de Kiss 40. Ook Pink komt eraan. Nou, dan heb je meteen dat er sowieso gaan geen Pink de nummer 1 uit de Kiss 40. Ik wil je eerst graag voorstellen aan nieuwe muziek.
1: Kiss FM. Kiss.
0: New music. Rhea Sky en Ben.

Can't Try bij Kiss FM. Goedemorgen en welkom op deze toch wel zomerse woensdag. Dat mag gezegd worden. Gisteren was ook al zo lekker weer. Ik dacht gisterochtend, ik doe een trui aan. Het was mega dom, want ik heb de hele dag lopen zweten. Vandaag heb ik gewoon een t-shirt aangedaan. Dus ik hoop dat het vanmiddag niet gaat regenen of zo. Daar word ik toch wel een stukje minder blij van. Nou, waar het zeker niet regent, is het in de wereld van Lost Frequencies. You're New Love To Go. Living in the

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Kiss FM News.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig onderweg van Dubai naar Israël is geland in Saoedi-Arabië na een ruzie tussen de piloten. In de cockpit ontstond een bloedige vechtpartij en een van de piloten zou zijn neergestoken. Passagiers hebben geholpen om de aanvaller te overmeesteren. Het toestel van Fly Dubai maakte plotseling een duikvlucht, maar is veilig geland. Na een steekpartij in Eindhoven zijn 4 van de 5 opgepakte mannen vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. In Eindhoven werden van het weekend 2 jongens van 14 en 18 van de weg gereden en daarna neergestoken. Waarom is onduidelijk. Een van de jongens ligt nog altijd in het ziekenhuis. Een proef waarbij crackverslaafden worden behandeld met een afkikmedicijn is voorlopig gestopt. De inspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit en heeft de productie stilgelegd. Amsterdam baalt ervan, want daar zorgen crackgebruikers al tijden voor overlast. Crack is een soort cocaïne die niet gesnoven, maar gerookt wordt. En FNV-baas Hans Spekman denkt dat hij volgende week met de werkgevers gaat praten over de sociale zekerheid. De vakbonden voerden de afgelopen tijd massaal actie tegen het kabinetsbeleid. Zo werd er gestaakt in het openbaar vervoer. Nieuwe acties zijn voorlopig van de baan, nu bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Ferry Omen.
6: Hey, goedemorgen. Welkom met de hits. Zo meteen onder andere Beyoncé. Ook Alex Warren komt eraan. Naar Olivia Dinu en Man I Need You.

Beyoncé en Jay-Z in Crazy in Love. Goedemorgen, dit is Kiss FM. Welkom, mijn naam is Ferry Omen met de hits zoals je uiteraard van ons bent gewend. Jessie J zometeen, ook de one and only Peter Gene Hernandez. Ja, je kunt hem kennen onder de naam Bruno Mars, maar het echt heet hij dus Peter Gene Hernandez. Ik denk, ik zeg het er toch nog maar even bij. En ik ga even Koen blij maken. Koen via de app, die is er altijd bij, 0800-1078. Altijd, als we Alex Warren draaien, is het nou 's ochtends vroeg bij Stefan, is het nou bij mij of bij Dimitris of in het weekend bij Bas van Teylingen of Charlotte Sun. Maakt helemaal niks uit. Hij is er altijd bij. Dus Koen, als je luistert, ik verwacht een appje over het feit dat we Alex Warren draaien. En dan minimaal met 5 hartjes erbij natuurlijk.

zo'n lekkere Kiss throwback. Zo'n liedje dat je denkt van, oh ja, lang niet meer gehoord, maar wel heel erg lekker om te horen. Uit de Zero's of uit de Tens, toen je misschien nog op school zat of nou, je allereerste verkeering had, weet je wat dat soort werk. Nou, Jessie J en Domino hoorde je bij Kiss FM. Mijn naam is Ferry Ome. Goedemorgen met zometeen onder andere muziek van Ilse de Lange. Ja, en die gaat natuurlijk als een speer op dit moment. Een of andere TikTokster. Nu klinkt echt alsof ik een boomer ben, maar een of andere, ik weet oprecht niet wie, maar die heeft een video gemaakt. En in één keer luistert iedereen weer naar Ilse de Lange. En wij dus uiteraard ook. Dus die hoor je zo meteen. Eerst nu Bruno Mars.

0: Ilse de Lange, So Incredible, weer een mega hit aan het worden. Wat is het? Het is al een mega hit eigenlijk. En die hoorde je uiteraard bij Kiss FM met Calvin Harris. Zometeen ook Somjeu binnen nu een halve minuut.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?

Nelly Furtado en Say It Right bij Kiss FM. Kiss FM. Goedemorgen, we krijgen de berichtje binnen van Damien via de Kiss WhatsApp 0800-1078. Wil je alsjeblieft Avicii draaien? Maakt niet uit welke, met 5 uitroeptekens en 3 van die, ja, van die bit-emojis, weet je wel. Ja, dan kan ik natuurlijk niet nee zeggen. Dan zometeen onder andere Avicii, ook de Purple Disco Machine komt eraan. Benson Boone, en dit is nu Temper City.

dus af en toe een snorretje staan. En ik moet je bekennen, Duiters met snorren, ik vind het toch een klein beetje eng, maar goed. Jordan de Purple Disco is hier bij Kiss FM samen met Sophie en de Giants. Nou, over grote

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Kiss FM News. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig dat van Dubai onderweg was naar Israël is ontsnapt aan een ramp nadat de piloten met elkaar op de vuist gingen. Het vliegtuig maakte plotseling een duikvlucht. Er wordt onderzocht of het een bewuste actie was. Een van de piloten is na de vechtpartij met behulp van passagiers overmeesterd. Het toestel is veilig geland. De jongeren die gisteravond meededen aan het geweld in Arnhem zijn uitgeprocedeerde asielzoekers, meldt de Gelderlander. Burgemeester Marcouch haalt hard naar ze uit. Hij zegt dat de opgepakte jongeren snel het land uit moeten. In de Arnhemse binnenstad zou een grote ruzie zijn geweest. Daarbij werd gevochten en gestoken. Er is nogal wat mis met de voedselveiligheid bij zomerse horeca, zoals strandtenten. Toezichthouder NVWA heeft tijdens warme dagen extra gecontroleerd. 2/3 van de horecabedrijven had de zaakjes niet op orde. Inspecteurs zagen bijvoorbeeld vliegen in de keuken en eten dat niet op de goede temperatuur werd bewaard. En de Duitse politie houdt een grote actie tegen een witwasnetwerk en een motorbende. Het zou gaan om de Hells Angels. Er worden zo'n 100 locaties doorzocht door de politie. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. In het onderzoek is ook voor bijna 50 miljoen euro aan spullen in beslag genomen. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Het wordt 24 tot 28 graden. In Zeeland en Zuid-Holland vanmiddag regen. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het daarbij stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

Kygo en Whitney Houston. Higher Love, Kiss FM. Welkom, 12 uur geweest. De Kiss Lunch is begonnen. Eet smakelijk als jij al aan de lunch zit. En tijdens de lunch, elke werkdag, bepaal jij welke hits ik draai bij Kiss. Ja, maar dan moet ik wel van jou horen welke hits je heel graag zou willen horen. Waar heb je nou zin in op deze woensdag? Wat breekt voor jou even lekker de week? Welk plaatje? Denk er even over na en stuur het vervolgens naar 0800 1078. Dat is het appnummer van Kiss FM.

Wouter, je appje is aangekomen. Hoi Dimitri, is van mij graag de nieuwe Miley. Nou, daar had je er hoor, de nieuwe Miley. Ja, eigenlijk Miley Cyrus, maar ze wil gewoon Miley genoemd worden. Hartstikke goed. Zojuist nieuwe muziek hier bij Kiss FM. Dit is de Kiss Lunch. Eet smakelijk. Wat zou jij willen horen? Stuur het deze kant op via de WhatsApp op 0800-1078. Ik zit in die appbox te kijken. En Dominique die wil graag Stromae met Allora Dance. Voor tijdens de lunch. En hij zit te eten, Dominique. En hij wil heel graag een gebakken ei. Maar dat heeft hij vandaag niet kunnen krijgen. Want het brood was op in de kantine waar hij werkt. Oh, jeetje. Nou ja, dan kan je een uitsmijtertje doen zonder brood. Brood op, maar Stromae is niet op hier bij Kiss. Die ga ik zo draaien. Allora Dance komt eraan. Naar Offenbach.

0: Morgan Wallen. Kiss FM. You're the love somebody bij Kiss FM. Dit is de Kiss Lunch op je woensdag. Wat zou jij willen horen? Denk erover na en wacht niet te lang. Stuur het dan deze kant op via WhatsApp op 0800-1078. Het kan een tekstberichtje worden, maar je kan het ook inspreken door op het microfoontje te klikken. Misschien is dat wel leuk voor de woensdag. Kan ik dat fragment zo meteen even uitzenden hier op de radio. Frank heeft het niet ingesproken, maar wil heel graag Imagine Dragons horen. Dat appte die in een tekstberichtje. Hij is vandaag aan het thuiswerken, oké? Je kan wel even wat energie gebruiken van Imagine Dragons. Ze komen eraan, ook Hugh Gale en Damiano David zo meteen hier met Talk To Me.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

Als je een plaatje wil horen, dat kan elke werkdag tussen 12 en 1 bepaal jij de muziek. Dit is de Kiss Lunch op je woensdag. Wat zij willen horen tijdens de lunch? App het deze kant op 0800-1078 is het appnummer van Kiss FM. 0800-1078. Ik zit hier in de appbox te kijken en Sebastiaan die stuurt: hoi Dimitris, ik weet zeker dat mijn vriendin nu luistert. Ze appt nooit met jullie, maar voor haar heel graag Harry Styles, American Girls. En zeg tegen haar: Sebas houdt van je en knipt je haar. Dan weet ze wel dat het appje van mij komt. Oh, wat cryptisch allemaal. Harry Styles, hier is die American Girls.

0: reis door. Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: KissFM News.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt misschien flink bezuinigd op onderwijs. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid uit de begroting zijn gehaald, moet het kabinet dat zien te compenseren. Geld weghalen bij onderwijs is één van de opties, blijkt uit een tabel van minister Heijnen van Financiën. Oppositiepartijen vinden dat een slecht idee. De NS is het eens met de spoorwegvakbond dat medewerkers in de trein beter moeten worden beschermd tegen agressieve reizigers. Toch is er volgens de NS al het een en ander gedaan om de treinen en stations veiliger te maken. Zo krijgen alle hoofdconducteurs dit jaar een bodycam en hebben servicemedewerkers als proef een wapenstok. Israëlische supporters zijn over 2 weken niet welkom bij de Europa League wedstrijd tegen AZ omdat Amsterdam het vroeg. Daar waren 2 jaar geleden ongeregeldheden toen Ajax tegen een club uit Israël speelde. Amsterdam wil voorkomen dat zoiets weer gebeurt omdat supporters waarschijnlijk daar blijven slapen. En het Nederlands elftal moet het morgen tegen Griekenland misschien doen zonder verdediger Jan-Paul van Hekken. Hij verliet vanmorgen de training al na de eerste loopoefening. Het is niet bekend wat hij heeft. Oranje vertrekt vanmiddag naar Thessaloniki. De wedstrijd morgenavond is in een uitverkocht stadion. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Dimitris Kops.
7: Hey, goedemiddag. I took a pill in Ibiza. Oude pillen slikker Mike Posner hoor je zo meteen. En ook Teddy Swims naar Bibi Rexha.

0: Mike Posner.
1: What are you feeling today, daddy?
0: Ik voel me een beetje raar, want I took a pill in Ibiza. Hoorde je zojuist bij Kiss FM. Ellen Walker komt eraan. Dit is Taylor Swift.

0: Yeah.
1: Oh yeah. Gym Class Heroes en Adam Levine van Maroon 5. Your Stereo Hearts als throwback hier bij Kiss FM. Hey, tipje. Morgenochtend om 6 uur is Stefan er weer met de nieuwste ochtendshow van Nederland. Ja, als je gewoon een ochtendshow wil hebben met muziek en een klein beetje informatie, maar weinig gelul, dan moet je morgenochtend gewoon luisteren naar Kiss. We zijn er vanaf 6 uur 's ochtends met de nieuwste ochtendshow van Nederland. Zet die radio ook 's ochtends lekker gewoon op Kiss. 5 Seconds of Summer komt eraan. Youngblood zometeen. Ook Hugh Gale. En nu Kygo en Tina Turner. What's love? Got to do with it.

0: krankzinnige idioot verzint zoiets.
1: Ja, nou, dat verzint gewoon iemand die zin heeft aan muziek en weinig gelul. En als jij daar ook van houdt, je bent hier van harte welkom. Hits komen eraan van Just Stay, Alex Warren en Catch Eye. Zometeen bij Kiss FM.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Dit is Kiss FM op woensdagmiddag. Calvin Harris en Bruno Mars hoor je zometeen.
1: Kiss FM.
2: Kiss. New music.
0: Dan mag ik je eerst voorstellen aan de nieuwe Carol G. Bijzondere plaat, maar erg lekker. BBY. Wow.

Kiss FM, Bruno Mars, Treasure. Is niet leuk meer, hè, met de inflatie. Benzineprijzen door het dak, boodschappenprijzen door het dak. Dieselprijzen door het dak, energieprijzen door het dak. En bloemen, daar zat nog 9% BTW op. Maar die gaan naar 21% BTW, worden ook weer duurder. Nou, dit bloemetje krijg je van ons, helemaal gratis. Flowers, hier is Miley Cyrus, Kiss FM. We were good.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Er worden vanaf morgen zwaardere straffen geëist voor geweld tegen hulpverleners. Volgens minister Van Wil mogen daders niet meer wegkomen met een taakstraf, maar moeten ze de gevangenis in. Het is een grote wens van de Tweede Kamer. Wanneer justitie bij de strafeis afwijkt van die richtlijn, moet het uitleggen waarom. Er wordt steeds meer duidelijk over de steekpartij in Arnhem gisteravond. 3 mensen raakten gewond, 1 van hen is minderjarig en raakte zwaar gewond. De 2 andere slachtoffers worden gezien als verdachten. De politie heeft 8 jongeren aangehouden. Volgens meerdere media was het een ruzie tussen Syrische vluchtelingen. De vechtpartij in de cockpit van een vliegtuig onderweg van Dubai naar Tel Aviv wordt door Israël gezien als een terreurdaad. 1 van de piloten zou de ander hebben neergestoken om het vliegtuig bewust te laten neerstorten. Met hulp van passagiers werd een crash voorkomen. Beide piloten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. En in Vlaardingen is de opening van een nieuwe drogisterij uitgelopen op een chaos. Klanten maakten kans op een goodiebag, dus was het erg druk. In de rij begonnen 2 ruziënde vrouwen met elkaar te vechten, meldt Regio's en de Rijnmond. Een andere vrouw beet een winkelmedewerker die de boel wilde sussen. De vrouwen zijn opgepakt. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig, in het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond in het hele land regen, in het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de Kiss-app. Dimitris Kops.
3: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je Samber. Coldplay komt eraan en nu Zara Larsson. Dit is Midnight Sun.

Dit is Kiss FM, woensdagmiddag 2 uur geweest. Hoeveel bakken koffie heb jij al gedronken vandaag? De zanger van deze band? Geen één. Hij haat koffie. Ja, dat heeft Chris Martin gezegd. Jordan met zijn band Coldplay, A Sky Full of Stars op Kiss. I'm

Het is zo simpel. Wil je hits horen, dan slinger je gewoon Kiss FM aan. Nee, je hebt ons aanstaan, dus zal je hits krijgen ook. Camille Cabello hoorde je met Havana en meer komt eraan. Temper City en David Guetta, zometeen. I do the same.

0: Natasha Bedingfield komt eraan met Unwritten en een DJ. Ja, je zou denken, als je DJ bent, weet je wel, je treedt over heel de wereld op. Je hebt miljoenen op je bankrekening staan. Aan aandacht, ja, geen gebrek. Dan heb je echt alles wat je hartje begeert. Maar toch is er één DJ die is daar helemaal niet gelukkig mee. En welke DJ dat is, hoor je zometeen hier bij KISS.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.

0: Calvin Harris. Hij is wereldberoemd DJ, maar toch niet helemaal gelukkig. Hij zegt, als ik het leven overnieuw zou moeten doen, dan was ik professioneel, golfer geworden. Ja, en hij is nu ook in staat om zijn DJ-carrière achter hem te laten, een golfbaan te kopen en de hele dag golfballetjes te gaan slaan. Ja, ja, ja. Maar hij stelt het elke keer met een jaar uit. Oké. Als hij dat maar blijft doen, dan blijven we hem ook gewoon draaien met zijn nieuwe hits hier bij Kiss FM. Calvin Harris, Jordan hem zojuist met Blessings. En zometeen hier de man van dit moment, Cameron Whitcomb, met die hele grote hit Kingdom of Fear.
1: Kiss Throwback. Kiss Throwback.
0: Oh, ken je deze nog? Ja, je ziet hem wel eens voorbij komen op TikTok. Maar hij komt al uit 2005. Terug in de tijd met Unwritten, Natasha Bedingfield.

Sweet. Maar kijk uit, Bud Psycho. Eva Max, Kiss FM. Zijn paard staat alweer hieronder in WTC Almere. Vastgeknoopt aan een paal in de parkeergarage. Nee, hij heeft geen oplaadstekker in zijn... Nee. Luc van Rooij op zijn paard gekomen. Lucky Luc hoor je zometeen hier op de radio met de middagshow. Kiss & Ride komt eraan. Fijne woensdag.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Rillen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Kiss FM News.
6: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De gevangenismedewerker die eind vorige week werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam-Noord was geen willekeurig slachtoffer, zegt nu ook het OM. Hij en de verdachte kenden elkaar. Ze zouden een forse ruzie hebben gekregen over iets dat een paar jaar geleden in de gevangenis van Zaanstad was gebeurd. Minister Letchert spreekt tegen dat er grote bezuinigingen op onderwijs aankomen. Daar is binnen de coalitie geen deal over, stelt ze. Uit een tabel van het ministerie van Financiën zou blijken dat vooral bij haar ministerie fors zou moeten worden gesneden. Maar volgens Letchert staat nog helemaal niet vast hoe de pijn wordt verdeeld. Er zijn steeds meer details over een steekpartij tussen twee piloten in de cockpit van een vlucht naar Tel Aviv. Een dokter aan boord zou eerste hulp hebben verleend aan de piloten. Ook bleken er nog twee piloten aan boord te zijn die het vliegtuig uiteindelijk veilig hebben laten landen. Volgens Israël was de steekpartij een terreurdaad. En de Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het ontslaan van Joodse medewerkers en verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Het bestuur noemt dat een groot onrecht en heeft ontslagen alsnog teruggedraaid. Op de universiteit is een nieuw monument onthuld met de namen van bijna 300 in de oorlog omgekomen studenten en medewerkers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm, 22 tot 27 graden. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het later regenen. Vanavond overal regen en in het oosten mogelijk onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app.
7: Goedemiddag.
8: Yo, Lucky.
7: Halverwege de week alweer, wat leuk dat je erbij bent. Kiss and Ride met voor 4:30 onder andere Jamie Miller, Major Lazer en als eerste Colter.

0: Major Lazer en Cord Uiten, dat was Get Free.
1: Kiss and Ride.
0: Jouw perronparty, schuine-streep, filefeestje. Goedemiddag, strakjes nieuws. Leuk nieuws over Agda en de Munnik. Maar nu eerst even Max en Andy Grammer.

0: Alesso, One Republic hier bij Kiss and In Your Eyes.
1: Kiss and Ride.
0: Volgende week staan ze 3 keer in de Ziggo Dome. Halverwege de komende maand komt er een nieuw album van ze uit, de 1. En ergens begin volgend jaar komt er een 2e nieuwe album van ze uit, de ander. Gekomen erop, vindt het leuk verzonnen. Verder zijn er vandaag 2 nieuwe singles van ze op de markt gekomen. En op 19 juni volgend jaar willen ze voor zo'n 30.000 man in het Olympisch Stadion in Amsterdam hun grootste concert ooit geven. Met optredens erbij van Maan, Tyfoon, Guus Meeuwis, Ronnie Flex en Snelle. Agda en de Munnik, doeg.

0: Ik blijf hem geweldig vinden. Dat was Ed Sheeran. Kiss and Ride, goedemiddag. Strakjes, Jamie Miller.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

Day. Het moment dat ik me realiseerde dat die gozer eigenlijk best wel wat kan. Armin van Buuren en George Comey en Sunny Days. Een rechtbank in Ohio heeft voormalig ex-American Idol deelnemer Caleb Flynn, wie kent het niet, schuldig bevonden aan de moord op zijn vrouw Ashley. Caleb deed mee in 2013 overigens aan American Idol. De jury had 2,5 uur nodig om zich te beraden over dit besluit. En als je net zoals ik regelmatig naar Medlock kijkt via de VPN, dan weet je dat 2,5 uur helemaal niet zo lang is. Kiss and Ride. Met Cedric Martin Garrix, naast Shannon Spyro. In my head.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden voor het doen van een bommelding. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had, waarna hij iets bij de ingang neerlegde. Daarop werd de explosieve opruimingsdienst erbij geroepen en die onderzoekt of het pakketje gevaarlijk is. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen zegt ook in hoger beroep dat hij niet in de auto heeft zitten masturberen. Het was wrijven over de onderbuik tegen pijn daar. Mijn broek was niet uit en mijn hemd niet omhoog, zei hij tegen het gerechtshof. Schuiling kreeg van de rechter eerder een boete en ging in beroep. Giftige paddenstoelen zijn misschien de oorzaak van meerdere dode honden in het Schiedamse park De Plantage, dat zegt de gemeente. Zeker 5 honden die daar de afgelopen dagen waren uitgelaten zijn overleden. In het park zijn nu 2 plekken afgezet en er staan borden met de waarschuwing om goed op kinderen en huisdieren te letten. En opnieuw een afvaller voor Oranje. De ploeg is zonder Jan-Paul van Hekken vertrokken naar Griekenland. De verdediger raakte op de training geblesseerd aan zijn voet. Bondscoach Xavi roept geen vervanger voor hem op. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al af. Morgen neemt Oranje het in de Nations League op tegen Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm met gemiddeld 25 graden. Vanuit het zuidwesten komt er steeds meer bewolking en valt er regen. Vanavond op meer plekken buien en in het oosten kans op onweer. Morgen 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooy.
5: Goedemiddag.
6: Yo, Lucky.
5: Onderweg naar huis. Misschien ben je nog op kantoor of zit je lekker al thuis op de bank. Zou kunnen. KISS & RIDE met nu...

Capes en vrouwen in strakke pakken. De superheroes van de script. Goedemiddag, Kiss FM. Strakjes de Kiss and Ride train track van een super succesvolle Nederlandse meneer.

0: Georg Sanvier. Shakira the Kiss. Whenever, wherever. Je kan hem niet aanvragen. Het is maar net hoe mijn pet staat die dag. Eén ding is wel zeker, ik draai hem voor jullie op het perron. Dan al in de overvolle trein. Hij wil volgend jaar 2 optredens gaan geven. Te weten bij Dream State Australia in februari. En verder op 19 juni in het Legia Stadion in Polen. Wil hij een 4 uur durende stadionshow gaan doen. Oh ja, en hij heeft zijn financiële adviseurs aangeklaagd voor 17 miljoen dollar. Omdat ze hem slecht financieel advies hadden gegeven. Beste reizigers, Chesto and the Business is vandaag de Kiss and Ride train track.
1: Let's get

0: Chris Horner bij Kiss en Fever Dream. Goedemiddag, Kiss and Ride met strakjes somber.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Vullen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste

Ed Sheeran samen met Martin Garrix en Repeat It. De soap rondom Kees Tol, VT-woner weer verliefd op. Ja, ze gaat lekker door. Het schijnt zo te zijn dat niet Talpa, maar DPG Media, dat is weer de grote baas van de grote baas, zeg maar. DPG Media heeft besloten dat het programma en dus het presenteren van Kees Tol daarvan moet stoppen. En er gaan steeds meer collega's van Kees zich mengen in de discussie. Zo ook Angela de Jong, die schrijft stukjes voor het Algemeen Dagblad. En dat is ook weer onderdeel van DPG Media. En Angela heeft gezegd dat hun bazen gek zijn geworden. You gotta love the girl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar

0: installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De explosieve opruimingsdienst heeft geen explosief gevonden in de tas die was neergelegd bij de ingang van vliegbasis Leeuwarden. Een man dropte de tas en riep daarbij dat het een bom was. Hij werd direct aangehouden. Na onderzoek bleek de tas veilig. Wat er wel in zat, is niet bekend. Het minderheidskabinet van premier Jette hoeft niet te rekenen op steun van partijen JA21 en PRO voor de nieuwe belastingsplannen. Daardoor is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen zijn niet te spreken over de geplande hogere belastingen voor werkenden. PRO ziet liever dat de belasting over vermogen omhoog gaat. Boerenorganisatie Farmers Defence Force doet aangifte tegen premier Jette. Aanleiding is zijn uitspraak op het D66-partijcongres, waar hij het had over het op hun bek slaan van organisaties die minderheden aanvallen. Hij kwam er een dag later op terug, maar volgens FDF roept Jette op tot geweld. En het OM eist ook in hoger beroep een boete van €250 tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen. Hij zou achter het stuur hebben gemasturbeerd en een vrachtwagenchauffeur zou dat hebben gezien. Zelf ontkent Schuiling nog steeds met klem. Hij houdt vol dat hij buikklachten zat weg te masseren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met een graad of 25 nog warm, maar vanuit het zuidwesten komt er bewolking en regen aan. Vanavond op meer plaatsen buien en in het oosten mogelijk onweer. Morgen 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Luc van Rooij.
3: Goedendag, vrienden.
4: Yo, Lucky.
3: Voor 5:30, Harry Styles, Tayo Cruz, Ilse de Lange, Tepper City. En als eerste Benz & Boone.

Kennen wij dit niet allemaal? Bad Romance, dat was Lady Gaga. Kiss and Ride. Volgend jaar april begint ze met een concerttournee. En nog niet zo lang geleden is haar So Incredible viraal gegaan op TikTok. Ka-ching! Dit is eerst de

Kiss en Dynamite. Binnenkort op Netflix documentaire The One About Matthew Perry over de French acteur die helaas veel te vroeg is overleden. In die documentaire vertelt zijn zus Mia Perry dat hij zo'n 6 miljoen euro heeft uitgegeven aan zijn pogingen om van zijn verslaving af te komen. We weten dat het helaas mislukt is. Wanneer die documentaire precies online gaat bij Netflix staat er niet bij, maar ik hou je op de hoogte. Kiss and Ride. Met Frederik Somber na Harry Styles.

0: Sommieu en Fields. Goedemiddag, Kiss and Ride met straks Bakermat en Rani.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: De doorsnee ballade, Heartbreak Melody, Alan Walker en Fang. Even in het kader van totaal overbodig nieuws, alhoewel dit is niet helemaal overbodig. Billy Joel gaat een deel van zijn motorcollectie veilen voor het goede doel. Tussen 19 en 22 november kan je op de motoren gaan bieden, meldt het veilinghuis Gooding Christie's. En Sylvester Stallone had vroeger een eetstoornis. Zou je denken, was het dan een proppie? Nee, hij hield niks binnen. Weet je dat ook weer?
1: Kiss Throwback.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Chillen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
2: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: QFM News. Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelis is overleden. Ze was 50. Ze leed al een tijd aan kanker. Cornelissen begon in het theater en schreef ook bestsellers als Taal is zeg maar echt mijn ding. Vorig jaar volgde ze Maarten van Rossum op als jurylid bij De Slimste Mens. De nieuwste reeks is momenteel op televisie. De VVD wil bekijken of kleine spaarders kunnen worden ontzien bij de plannen met box 3. Tot nu toe is het kabinetsplan om vanaf 30.000 euro vermogensbelasting te heffen. Dat was eerder 60.000 euro. Net als de VVD vindt ook het CDA die regeling voor mensen met kleine vermogens ongelukkig en hint op een alternatief plan. Er komen steeds meer meesters op basisscholen. Afgelopen jaar haalden bijna 900 mannen hun bevoegdheid en dat is het hoogste aantal in jaren. 10 jaar geleden was ongeveer 1 op de 7 nieuwe leraren een man. Nu is dat 1 op de 5. Politiek en onderwijs willen graag dat jongens een rolmodel voor de klas zien. En een bekende Turkse nieuwssite moet sluiten. Volgens een rechter maakt de site propaganda voor de LHBTI-gemeenschap en ondermijnen veel berichten de gezinsstructuur. Er is al een lange tijd onrust in Turkije omdat het land hard optreedt tegen de gemeenschap. Zo waren er eerder invallen bij LHBTI-organisaties en werden honderden demonstranten opgepakt. En dan nu het weer, van Weer Online. Er komen vanuit het zuidwesten buien en bewolking aan. Vanavond gaat het op veel plekken regenen en vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen rond de 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

0: elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Veel reacties op het overlijden van Paulien Cornelissen. Zo citeerde de Amsterdamse burgemeester Halsema aan het eind van de raadsvergadering een zin uit één van haar boeken. Collega Peter Pannekoek noemt haar een origineel, slim en grappig mens. Omroep Caro en NCRV is diep geraakt door haar overlijden en skipt vanavond de slimste mens. Er is een Rotterdamse havenmedewerker opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij op grote schaal drugs heeft uitgehaald. De drugs waren bestemd voor criminelen en in zijn huis werden munitie en harddrugs gevonden. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. De FNV vindt dat gewelddadige criminelen niet dicht bij huis gevangen moeten worden gezet. De bond reageert zo op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waar iemand die in Zaandam gevangen had gezeten ruzie kreeg met een oud-medewerker van de gevangenis. Ze hadden jaren daarvoor ook al overhoop gelegen. De medewerker werd doodgeschoten. En Israël gaat de beveiliging van commerciële vluchten aanscherpen. Dat gebeurt na een incident in de cockpit van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv, waarbij een piloot zijn collega aanviel. Een vervangend vliegtuig met gestrande passagiers is net geland in Tel Aviv en zou geëscorteerd zijn door Israëlische gevechtsvliegtuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt regen over het land. In het oosten stevige buien en onweer. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen hier en daar regen en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Britse overheid vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij een luchtmachtbasis afgelopen zondag. Dat heeft premier Burnham gezegd. Bij de basis werden 5 mannen opgepakt en busjes vol met benzine gevonden. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar het onderzoek naar het incident loopt nog. Europese fabrieken die wapens speciaal voor Oekraïne maken, zijn voor Rusland militaire doelwitten. Als voorbeeld wordt een fabriek in Polen genoemd, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zou niet Rusland, maar juist de EU vrede proberen te dwarsbomen en vertragen door wapens te leveren. In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege extreme wateroverlast. In sommige gebieden is al evenveel regen gevallen als er in Nederland in 4 maanden tijd valt. Door het bergachtige gebied kan dat leiden tot ernstige overstromingen. Ook morgen blijft het regenen. Pas in het weekend wordt het wat zonniger en droger. En KRO-NCRV zendt de slimste mens vanavond niet uit vanwege het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De omroep zegt er diep door geraakt te zijn. Presentator Herman van der Zandt is ongelooflijk verdrietig en noemt Cornelissen lief, grappig en geweldig energiek. Premier Jette, ooit kandidaat, zegt dat haar impact voortleeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vooral in het oosten kan dat voor stevige regen en onweer zorgen. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen alleen in het zuidwesten zon en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.theBonesetters.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Kiss FM News. Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. De landelijke scholierenprotesten in Frankrijk worden steeds gewelddadiger. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Vandaag werden 625 mensen aangehouden. De betogers vallen agenten aan en vernielen van alles. De scholierenacties zijn een protest tegen het lerarentekort en de slechte omstandigheden op de scholen. Het OM wil dat een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht 5 jaar de cel ingaat. Het kind zat in een wandelwagen toen hij werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. Hij bleek meer dan 110 km per uur te hebben gereden. De moeder die achter de wandelwagen liep raakte zwaar gewond. En de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland morgenavond gaat voor Oranje heel zwaar worden. Dat zegt bondscoach Xavi. Volgens hem wordt het duel in een heel mooi stadion gespeeld, maar was het veld in het verleden een ramp. Of het nu beter is, is afwachten. Het elftal reisde vandaag zonder de geblesseerde verdediger Van Hekken naar Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regent vooral in het oosten stevig. Ook is daar onweer mogelijk. Het koelt vannacht maar een paar graden af. Morgen overal regen, behalve in het zuidwesten. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM.

0: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Kiss FM News.
6: Goedenavond. Ik ben Alissa Hippe. In Amsterdam is een cameraploeg van Poont aangevallen. Die maakte een reportage over overlast van daklozen en verslaafden in het Oosterpark. Te zien is hoe de man de journalisten vanuit het niets belaagt en de beveiliger die tussen beiden kwam werd bedreigd met een mes. Burgemeester Halsma noemt het incident afschuwelijk. Een Nederlands gezinshuis voor jeugdzorg in Spanje moet per direct sluiten. Uit Spaans onderzoek blijkt dat de instelling niet over de juiste papieren beschikt. Dat zegt Nieuwsuur. 7 Nederlandse probleemjongeren moeten op zoek naar een nieuwe plek. 2 weken geleden kwam de organisatie al in het nieuws na signalen over onveiligheid. In Den Haag heeft een groep jongeren op fatbikes begin deze week meerdere jongens aangevallen bij een natuurgebied. Dat meldt Omroep West. Jongens van 13 en 17 raakten gewond. Eentje werd met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. De politie sluit meer slachtoffers niet uit. Sportclubs roepen hun leden op om voor de veiligheid samen te fietsen. En het lijkt erop dat de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo vertrekt bij de nationale ploeg. Op sociale media meldt hij dat hij het trainingskamp heeft verlaten na een persconferentie van de Portugese bondscoach. Tijdens de laatste wedstrijd zat de vedette 90 minuten op de bank. Ronaldo zegt later uit te willen leggen waarom hij weggaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft de rest van de avond bewolkt en regenachtig. Vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen vooral in het oosten en noordoosten buien en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt die misschien iets te maken hebben met het verminken van twee kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. En modeketen Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na een storm van kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak heel erg lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het is niet de eerste blunder van Zara. Zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Kiss FM News.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. President Trump heeft met de Israëlische premier Netanyahu gebeld over de verijdelde vliegtuigcrash in het Midden-Oosten. Volgens Trump is het motief nog niet bekend. Netanyahu ontving eerder op de avond de inzittenden van het vliegtuig in Tel Aviv om hun verhalen aan te horen. De baas van berichtenapp Signal krijgt een eredoctoraat van de VU in Amsterdam. De universiteit noemt haar een voorvechter voor privacy en digitale rechten. Ook roemen ze Signal als een app waar privacy op de eerste plaats staat, in tegenstelling tot de apps van de meeste grote techbedrijven die winst willen maken. En er komt mogelijk een nieuwe impuls aan voor de noodlijdende Franse voetbalclub Bordeaux, ooit de club van bondscoach Zinedine Zidane. Het gaat al jaren slecht. De club, die 6 keer landskampioen was, degradeerde en raakte ook zijn proflicentie kwijt. Een Amerikaanse investeerder neemt Bordeaux nu over voor 1 euro. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Kiss FM News.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot.
5: De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakten Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. En eerder hackten ze ook al Odido. Vorige week werd bekend dat de Nederlandse Pepijn van der S is opgepakt omdat hij mogelijk banden heeft met Shiny Hunters. In Amsterdam-West woedt een zeer grote brand in een loods. De brandweer is uit voorzorg met groot materieel uitgerukt omdat ze niet weten wat er in de loods ligt. De brand is zo groot dat de loods niet meer te redden valt. De rook trekt ook over het spoor tussen Amsterdam en Schiphol. Het treinverkeer lag daardoor kort stil. Makelaars moeten zich verplicht in gaan schrijven bij een beroepsregister. Als ze dat niet doen, mogen ze hun werk niet meer uitoefenen. Dat kondigt woonminister Boekholt O'Sullivan aan. Op dit moment kan iedereen nog makelaar worden. Daardoor zijn er ook veel misstanden. En ook Arjen Lubach heeft stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Hij begon zijn tv-programma vanavond emotioneel en vertelde dat hij het nieuws een uur voor de opnames hoorde. Ook was Cornelissen het vaakste gast bij zijn programma's. Zij was zeg maar echt ons ding, zei Lubach. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de...

0: liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een loods in Amsterdam-West is vanavond een grote brand uitgebroken. Van de loods is weinig meer over, er zat een bouwbedrijf in. De rook trok ook over het spoor, daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. Er komt een verplicht beroepsregister voor makelaars, kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Wonen aan. Op dit moment zijn er veel misstanden omdat iedereen zich makelaar mag noemen en dat moet veranderen. Wie zich niet inschrijft of niet aan de regels houdt, mag niet meer als makelaar aan de slag. Er dreigen stakingen bij de fabrieken van Volkswagen in Duitsland. Het gaat al een hele tijd slecht met het bedrijf en daarom breekt Volkswagen de cao's open. De vakbonden zijn woedend. Het is niet de eerste keer dat het onrustig is bij de autofabrikant. Eerder werd al bekend dat tienduizenden mensen hun baan dreigen te verliezen. En de executie van een vrouw uit Tennessee mag toch doorgaan. Het Hoge Rechtshof heeft het schrappen van haar doodstraf teruggedraaid. Christa Pike werd ter dood veroordeeld voor het vermoorden van een klasgenoot ruim 30 jaar geleden. Het zou voor het eerst in 200 jaar zijn dat er in Tennessee een vrouw wordt geëxecuteerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Lady Gaga.
3: Hallo, I'm Calvin Harris.
4: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: In de hele Randstad op